Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelde de sonate in C grote terts opus 31 van Wilms. Dan zitten nu achter twee moderne vleugels het duo Hans Peter en Volker Stenzel. U hoort de sonate in Bessgroot uit 1814, ook van Johann Willem Wilms. En dit werk is een sonate à la Haydn.

De sonate in Bes Grote Terts, opus 41, van Wilms, werd gespeeld door het pianoduo Hans Peter en Volker Stenzel. Dan nu een flinke stap in de tijd en we staan stil bij het thema en variaties in Bes Groot van Julius Röntgen uit 1878. Dit keer zitten het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar achter twee vleugels van Bechstein uit 1870.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het thema en variaties in Beschoten terts van Julius Röntgen. Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar staat achter twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. En dit was het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schonken aan de piano vierhandenmuziek. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog wat tijd over en ik laat u graag nog een stuk horen van Julius Röntgen aus der Jugendzeit, opus 4. Uitgevoerd door het Kölner klavierduo Elsbieta Kalvelaga en Michael Krüger.

Luisteraars, welkom bij de wandeling van de Concertzender, waarin we u deze keer kamermuziek van Gabriel Fauré laten horen. En we beginnen met zijn pianokwartet in C-klein opus 15. U hoort het Ames pianokwartet en dat bestaat uit William David piano, Marlon Darlington viool en Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Er zijn vier delen: Allegro molto moderato, Scherzo, Allegro vivo, Adagio en Allegro molto.

U hoorde violist Fabio Biondi met het Europa Galante. En zij speelde het Concerto Grosso in C klein opus 1 nummer 2 van Pietro Antonio Locatelli. De delen waren Adagio, Allegro, Largo, Allegro en nog een keer Allegro. Daarmee openden we voor vanavond Chroniek van de Amsterdamse Muziek. Dit uur geheel gewijd aan Pietro Antonio Locatelli, geboren in Bergamo op 3 september 1695 en overleden in Amsterdam op 30 maart 1764. Van de Staten van Holland en West-Friesland kreeg Locatelli toestemming zijn eigen muziek te drukken en vanuit zijn huis te verkopen. En dat was op de Prinsengracht nummer 506. Een gevelsteen herinnert nu nog aan het feit dat hij daar woonde. U kunt nu gaan luisteren naar zijn vioolsonate in F groot, opus 6 nummer 2. De vioolsonates opus 6 zijn door Locatelli uitgegeven in Amsterdam in 1737. De delen zijn andante, allegro vivace allegro en aria vivace. Hier is het Locatelli trio.

U hoorde het Locatelli-trio met de vioolsonate in F groot, opus 6, nummer 2, van de man die dit uur centraal staat, Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met zijn Concerto Grosso in G klein, opus 1, nummer 12, uit 1721. De delen zijn Largo, Allemanda, Allegro, Sarabanda, Vivace, Presto en Gavotta, Allegro. U hoort het Europa Galante onder leiding van violist Fabio Biondi.

Violist Fabio Biondi en het Europa Galante speelden het Concerto Grosso in G klein, opus 1, nummer 12 van Pietro Antonio Locatelli. De rest van het uur kunt u gaan luisteren naar zijn vioolsonate in D groot, opus 6, nummer 12. De delen zijn Adagio, Allegro, Andante, Allegro en Capriccio Prova dell'Intonazione in D groot. Hier is het Locatelli-trio.

Het Locatelli-trio speelde de vioolsonate in D groot, opus 6, nummer 12, van de man die dit uur centraal stond, Antonio Locatelli. En ook volgende week kunt u in Chroniek van de Amsterdamse Muziek muziek horen van Antonio Locatelli. Dit programma wordt als altijd samengesteld voor de Concertscène door Egbert Randewijk. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u ook lezen hoe u ons kunt ondersteunen als vriend en donateur van dit radiostation. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Dag luisteraars, de komende twee uur gesprek onder acht ogen. Daarin gaan we verder met onze zoektocht door de ontzagwekkende hoeveelheid strijkkwartetten die Haydn heeft nagelaten. In de vorige aflevering konden we horen dat Haydn's schrijfstijl was veranderd. De muzikale taal was minder intiem geworden. Hij werkte als het ware met een dikkere kwast. En dat lag aan de omgeving waarin de kwartetten opus 71 en 74 tot klinken moesten komen. Ze gingen waarschijnlijk in première in een Londense concertzaal met 800 zitplaatsen. In de veel kleinere ruimtes van het Esterházy-paleis, Haydn's vroegere werkterrein, mocht een kwartet best zacht beginnen. Maar hier in de grote concertzaal aan het Londense Hanover Square moest je wel iets speciaals doen om die menigte stil te krijgen. Luistert u maar eens naar het harde, vreemd klinkende akkoord aan het begin van opus 74 nummer 1. Het wordt gespeeld door het Angelus Quartet.

Haydn's opus 74 nummer 1 door het Angelus Quartet. Haydn hield in Londen niet alleen rekening met een veel groter publiek, hij calculeerde ook in dat die concerten daar voor iedereen toegankelijk waren. Hij was in Oostenrijk gewend geweest om te schrijven voor verfijnde aristocratische liefhebbers, maar hier kwamen ook mensen met veel minder luisterervaring. Daarom dikte hij de effecten wat aan. En dat was ook om een andere reden hard nodig, want concerten zaten in die tijd heel anders in elkaar dan tegenwoordig. Strijkkwartetten stonden vaak geprogrammeerd tussen twee symfonieën. En tenslotte hadden ook de kwaliteit en de professionaliteit van de daar aanwezige muzici invloed op zijn schrijfwijze. Deze partijen zijn voor de meeste amateurs echt niet meer haalbaar. En dan draaien we nu kwartet opus 74 nummer 2, weer gespeeld door het Angelus Quartet.

opus 74 nummer 2 van Haydn door het Angelus Quartet. Het derde kwartet in die reeks wordt wat vaker gespeeld, waarschijnlijk omdat het een bijnaam heeft. Vanwege het sterke galopperende ritme in de finale heeft iemand, niet Haydn zelf, het stuk aangeduid als het Reiterkwartet. Het openingsdeel begint weer hoogst origineel. Een paar barse unisono-sprongen hebben het effect van het doek dat opgaat bij het begin van een toneelstuk. Daarna past Haydn een truc toe waar hij als het ware patent op had. Een plotselinge dramatische stilte. Het publiek houdt even de adem in. Hoogtepunt van dit Reiterkwartet vind ik zelf het tweede deel, het Largo. Hier gaat Haydn harmonisch erg ver. Beethoven zou zich voor dit deel niet geschaamd hebben. Ook Haydn's uitgever had goed door hoe speciaal dit langzame deel was, want hij publiceerde maar liefst 5 verschillende pianobewerkingen van dit stuk. Een muzikoloog heeft ooit gezegd dat we hier getuige zijn van de dageraad van de romantiek. En nu dus het bewuste kwartet, opus 74 nummer 3, het Reiterkwartet door het Angelus Quartet.

Haydn's opus 74 nummer 3, het zogenaamde Reiter Quartet, en het werd gespeeld door het Angelus Quartet. In Engeland hadden ze alles in het werk gesteld om Haydn daar te houden, maar hij besloot uiteindelijk toch weer terug te gaan naar Wenen. Hij was inmiddels echt de allerberoemdste componist ter wereld. Zijn muziek werd overal in Europa en zelfs in Amerika gespeeld. Hij had ook weinig concurrentie, want zijn vriend Mozart was al dood en Beethoven stond pas aan het begin van zijn carrière. Hij begon weer te werken voor het vorstenhuis Esterhazy. De verhouding met zijn nieuwe werkgever was nogal stroef. Haydn zal wel eens heimwee hebben gehad naar Engeland, waar hij zo in de watten was gelegd. De vorst Esterhazy was vooral geïnteresseerd in kerkmuziek, dus componeerde Haydn een aantal missen en de oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Ik denk dat hij daarom blij was toen graaf Erdödy bij hem een bestelling plaatste voor 6 strijkkwartetten. Haydn had zich 4 jaar niet met het genre bezig gehouden en hij componeerde met gretigheid. Graaf Erdödy betaalde goed en behield 2 jaar lang het alleenrecht op uitvoering. Daarna, in 1799, mochten de kwartetten naar uitgevers in Wenen en Londen. En dan nu het eerste kwartet uit opus 76 door het Angelus Quartet. Het langzame deel staat weer centraal en in plaats van een minuet horen we een scherzo.

Haydn's opus 76, nummer 1 was dat. Het Angelus Quartet gaat nu verder met opus 76, nummer 5. Het Largo laat publiek en vooral de uitvoerende op het puntje van hun stoel zitten. Nou, geen wonder, want er staan maar liefst 6 kruisen voor aan de regel en dat was voor die tijd ongehoord.

Tot slot was dat Haydn's opus 76 nummer 5 en het werd gespeeld door het Angelus Quartet. Samenstelling en presentatie van deze uitzending Thijs Bonger. En we hebben nog weer wat tijd over en u krijgt van ons dus nog een klein Haydn toetje. Daarvoor gaan we ver terug in de tijd. U krijgt te horen opus 1 nummer 6 en daaruit de finale en het wordt weer gespeeld door het Angelus Quartet.

Luisteraars, dit is Kroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze kroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Avanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck, piano.

Dat was de vioolsonate nummer 42 in A groot van Mozart door Theo Olof viool en Gerard van Blerck piano. Theo Olof nam alle solowerken van Bach op. Tot slot laten wij u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein horen. Twee deeltjes, Adagio en Fuga. Hier is Theo Olof viool.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate nummer 1 in G klein van Bach door Theo Olof Viool. Op 23 mei gaan we verder met onze serie over Theo Olof. Dit programma werd samengesteld door Aukelien van Hoytema.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydns partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydns pennenvrucht. Want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Joseph Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydns muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitgebreid horen in het volgende gedeelte.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabriel. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbel tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos die toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werke ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

Twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisden per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug. Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbal, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebman Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos. En later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812... Als hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

Dit was het motet Zinget dem Herrn ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Dorothee Miels, Suzy Toot en Maria Keohane sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jurg Mammel tenor en Peter Kooi en Stephen McLeod bas. Philip Herrewegen heeft een duidelijke voorliefde voor de composities van Carlo Gesualdo. De groeiende interesse voor de muziek van deze componist mag verwonderen. Na diens overlijden, in 1613, hij werd geboren in 1566, werd eigenlijk bijzonder weinig van zijn muziek uitgevoerd. Zijn belangrijkste muzikale genre was het madrigaal en dat raakte al snel uit de mode, ook al omdat er maar weinig ensembles nog waren die in staat waren ze uit te voeren. En net dat, het ontdekken en herontdekken van composities, maakt voor Herrewegen een groot genoegen uit. Gesualdo's opus ultimum vindt Philip Herrewegen zijn de responsoria, 27 in totaal, voor de donkere metten tijdens de Goede Week. Ik koos voor de Feria Sexta, de zesde, het responsorium voor Goede Vrijdag. U hoort het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met Margot Oitzenger en Suzy Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich

U bent nog altijd bij aflevering 2 van de vierdelige reeks Vlaamse Meesters op de Bok, met daarin net de Feria Sexta, het responsorium voor Goede Vrijdag, van Carlo Gesualdo. U hoorde het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Margot Oitzenger en Suzy Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz. Tot goed 20 jaar geleden voerde Philippe Herrewegen hoofdzakelijk oude muziek uit. En toen stelde hij zichzelf de vraag: wil ik dit nu wel een mensenleven lang doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet, besloot hij. En hij ging Bruckner, Dvorak, Beethoven en anderen ontdekken. Muziek met veel uitgebreidere structuren. Daarom koos ik in dit programma ook voor het Te Deum van Anton Bruckner. Bruckner was een diepgelovige katholieke componist. Herrewegen daarentegen is een overtuigd atheïst. In zijn Te Deum verrijkt Bruckner het DNA van kerkmuziek met de kwaliteiten van zijn symfonieën. Dat Te Deum is volgens Herrewegen de meest visionaire uitwerking van de Latijnse lofzang uit zijn repertoire. Bruckner suggereerde zelfs de uitvoering van het Te Deum als finale voor zijn 9e symfonie. Mocht hij niet lang genoeg leven om die te voltooien. Het gaat hier om een meesterwerk. U hoort het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton, en Tarek Nazmi, bas.

0: Dit was het vierde concert, pianoconcert, opus 40. Ik zei net opus 14, maar dat moet natuurlijk opus 40 zijn, van Serge Rachmaninov. Jeffrey, je hebt het zelf ook heel vaak gespeeld. Wat waren nou voor jou de stukken dat je met gekromde tenen zat te spelen? Denk, nou, dit is zo moeilijk, hier moet ik ontzettend uitkijken, dat ik niet uit de bocht vlieg.
1: Nou, in feite moet je de hele tijd uitkijken met dit concert. Het is een heel ingewikkeld concert. Niet alleen voor het piano, maar nogmaals, zeker voor de ensemble van het orkest is het heel erg moeilijk om goed te doen. De blaas is heel precies moet dat zijn.
0: Ja.
1: Maar de echte problemen, die doen zich voort eigenlijk bij het einde van de eerste deel. Dicht bij de climax moment die ik net noemde.
0: Ja.
1: En ook zeker in de laatste deel.
0: Ja.
1: Dat zijn heel gewaagde momenten.
0: Zijn dat moeilijke nootjes of is dat ritmisch?
1: De noten zijn wat lastig, maar dat kom je overheen. Dat is niet het grootste probleem. Want het is net als Metner zei, als het moeilijk is, moet je juist meer ontspannen. Simpel is dat.
0: Yeah.
1: Maar het is wel bij dit concerto, de laatste gedeelte is echt heel lastig voor het orkest ook nog. En je hoort eigenlijk in de opname van Rachmaninov, misschien heeft u het goed gehoord, Rachmaninov heeft problemen met het orkest in de laatste deel ook, bij deze opname, die waarschijnlijk ook in één keer is opgenomen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, heel interessant. Nou, we gaan nu over tot het volgende. En dat zijn ook twee stukjes die je ons wil laten horen. Eén is akoestisch, hè? Een stukje waar ook weer een stuk gespeeld door Rachmaninov. En het tweede stuk is gespeeld op een ampico.
1: Ook door Rachmaninov.
0: Ook door Rachmaninov, ja. En een ampico is, wat ik begrepen heb, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, dat is een soort pianola. Hè?
1: Nou,
0: maar die is veel preciezer, geloof ik, met precieze mechaniek.
1: Precies, maar het is in feite een player piano.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk hoe het genoemd wordt. Het is een heel ongelooflijk precieze mechaniek.
0: Ja.
1: En het is, je had natuurlijk piano rolls, die werden gemaakt. Duo art rolls had je in die tijd. En veel andere mogelijkheden waren er ook nog. Andere world mignon en zo. Er zijn een heel aantal gemaakt. Maar die waren lang niet met de precisie die je hoort in deze ampico opnames. Zo precies dat je hoort en je kunt het zelf bekijken op die vel papier die van gemaakt is, precies hoe deze mensen hebben gespeeld. Ik heb er heel wat studie op gedaan, juist om dat even goed even door te
0: Je hebt dat ook zelf toegepast om zelf de stukken in te studeren.
1: Juist ook.
0: Ja.
1: En goed op letten. Dus dat is eigenlijk de verschil. Nu, deze eerste die wij beluisteren is een akoestische opname. En dat is opgenomen in 1923.
0: Zo.
1: En het is van de prelude in Seis Clarinetets, opus 3, nummer 2, heel bekende prelude. En ik heb dit genomen om even juist die twee te vergelijken bij elkaar.
0: Ja,
1: dus eerst die akoestische opname. We horen ongeveer een anderhalf minuut ervan.
0: Oké. En daarna krijgen we de ampico.
1: En daarna komt die ampico. En daar horen we ook ongeveer hetzelfde. En je zult horen, heel veel is bijna hetzelfde. Maar natuurlijk, die ampico klinkt veel moderner.
0: Ja.
1: Omdat het is een opname van een piano, een player piano.
0: Ja.
1: Dus het is een moderne opname daarvan.
0: Ja.
1: Maar je krijgt een behoorlijk idee van hoe hij speelde. Dus echt ongelooflijk precies.
0: Ja, ja. Oké. Okay.

0: Volgende stuk waar je voor gekozen hebt, Jeffrey, dat is van Liszt. Liszt, Hungarian Rhapsody nummer 12 in C, mineur. En dat is opgenomen in 1919. En wat is de reden dat je dat uitgekozen hebt?
1: Nou, van zijn spel, hè, de precisie van zijn spel, de ritmische...
0: Van Rachmaninoff, hè?
1: Ja, van Rachmaninoff zelf, ja. De absolute staccato, de accuracy, de onverstoorbare duidelijkheid in zijn spel.
0: Oké, we gaan het beluisteren.

0: Ja, en het laatste stuk waar we naar gaan luisteren, dat is een transcriptie van Tchaikovsky's song Daisies. En wat is de reden dat we daar naar moeten luisteren?
1: Nou, dit geeft een heel duidelijk verschil in kleur. Het is een wat moderne opname van Rachmaninoff. Het is gemaakt in 1940.
0: Oh, ja.
1: Dus daardoor hoor je heel veel wat meer kleur in het spel.
0: Ja, oké. We gaan het horen.

0: Ja, we hebben nog wat tijd over. We kunnen Lilac Song, opus 21, nummer 5. En dat is in 1942 opgenomen, ook weer gespeeld door Rachmaninoff. En wat is de reden dat je dat...
1: Dit is de laatste opname van Rachmaninoff. En het lijkt mij leuk...
0: Voordat hij stierf?
1: Hij stierf, laat daarna, okay. Is hij kort daarna gestorven.
0: Oké. Okay.

Dit uur gaan we luisteren naar muziek van componist van de maand Eugène d'Albert. Hij werd 150 jaar geleden in Schotland geboren als zoon van een Frans-Italiaanse vader en een Engelse moeder. Hij werd gedoopt als Eugène, Francis Charles, kreeg vanaf zijn 5e pianolessen van zijn vader en vertrok als 20er naar Duitsland en Oostenrijk. Vanaf die tijd wilde hij niets meer met Engeland te maken hebben. Hij besloot Duitser te worden. Vandaar dat hij meestal op zijn Duits Eugène d'Albert genoemd wordt.

Zojuist hoorden we het vijfde en laatste deel van zijn orkestsuite Aschenputtel, Assepoester. Het werd uitgevoerd door het radioorkest van de MDR Leipzig onder leiding van Jeroen Merkel. D'Albert componeerde dit sprookje in 1923 en hij droeg het op aan zijn dochters Violante, Desiderata, Vilfride en Felicitas. Ze waren de kinderen uit zijn zoveelste huwelijk. Hij trouwde namelijk 6 keer. En als het niet verboden was geweest om voor de 6e keer te scheiden, was hij ook nog voor de 7e keer getrouwd. Hij was een chameleon die in veel verschillende stijlen componeerde. En een kleurrijk man was D'Albert ook, zowel in zijn privéleven als in zijn muziek. Deze Assepoestermuziek bijvoorbeeld, die klinkt een beetje kerstachtig en naar de sprookjesmuziek van Tchaikovsky's Notenkraker, maar in het volgende stuk klinkt het veel meer naar Liszt.

Dit was het scherzo in vies groot, gespeeld op een oude live-opname van de Amerikaanse pianist Earl Wild. Eugène d'Albert was een van de grootste pianisten van zijn tijd. En dit was een van de werken waarmee hij furoren maakte. Hij was een van de laatste leerlingen van Franz Liszt, die behoorlijk onder de indruk was van zijn pupil. Albertus Magnus noemde hij hem. Maar ondanks zijn roem als pianist wilde Eugène d'Albert vooral componist zijn. En dan componist niet van pianowerken, die schreef hij eigenlijk maar heel weinig, maar van opera's. Hij schreef er 19. En die 19 gaan over alle mogelijke onderwerpen. Maar het verhaal van de opera Die Toten Augen uit 1916 behoort echt tot de merkwaardigste en onwaarschijnlijkste opera-libretti die er ooit zijn geschreven. Het speelt zich af in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Myrtokle, de blinde echtgenote van de Romeinse gezant Arcesius, wordt door haar dienstmeisje meegenomen naar Jezus, die haar geneest. Ze is dolgelukkig, vooral omdat ze nu haar echtgenoot, van wie ze heel erg veel houdt, eindelijk ook eens kan zien. Maar toen die echtgenoot hoorde wat er gebeurd was, schrok hij enorm. Hij was namelijk erg lelijk en mismaakt en dat had hij Myrtokle nooit durven vertellen. Met een goede vriend die dodelijk verliefd was op Myrtokle, loopt hij naar zijn huis. Arcesius durft niet naar binnen en verstopt zich. Myrtokle, die iemand hoort aankomen, holt naar buiten en valt juichend van blijdschap in de armen van, zo dacht ze, haar man, maar het was de beeldschone jonge vriend. Toen Arcesius die twee in een innige omhelzing aantrof, doodde hij zijn vriend. Myrtokle besefte wat er gebeurd was, trok zich terug en staarde vervolgens net zo lang in de zon tot ze weer blind was. Tegenover haar man deed ze alsof ze niets van de moord gezien had. Ik laat u een deel horen uit Die Toten Augen. De passage waarin Myrtokle net door Jezus is genezen. Mooi is de instrumentatie van d'Albert. De muziek is bijna doorschijnend en illustreert het licht dat Myrtokle eindelijk weer kon zien.

Twee scènes uit Die Toten Augen, een opera van componist van de maand Eugène d'Albert. Op deze oude opname uit 1951 speelde het Radio Symfonieorkest Stuttgart en zongen de sopranen Marianne Schech als Metocle en Laura Paul als haar dienstmeisje Arsinoe, onder leiding van dirigent Walter Born. Die Toten Augen ging in 1916 in Dresden in première. Publiek vond het prachtig. Sommige recensenten vonden het libretto wel een beetje over de top. Maar d'Albert's muziek werd geroemd. Dat geldt ook voor het volgende werk, het celloconcert van d'Albert. Hij schreef het in 1899 voor een goede vriend die een befaamd cello-virtuoos was. Die virtuositeit is goed te horen. Maar d'Albert laat de cello ook zingen. Vooral in het andante, het tweede deel.

Het andante van het celloconcert van Eugène d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Marta die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

U hoorde fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmitz, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koese als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Ik sluit dit uur van Eugène Delbert af met de ouverture uit zijn eedakter, Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wachtte dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon weer met een ander. In zijn dagboek, dat hij altijd open liet liggen, schreef hij op wat hem bezighield. Zo konden zijn echtgenotes het einde van hun huwelijk aanzien komen. Maar over die opreizen schreef hij: geen enkel ander werk heb ik zo gemakkelijk en zo snel gecomponeerd. U hoort de muziek al op de achtergrond. Uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugène Delbert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corrie Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corrie en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

dit is de Concertzender. En we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta Opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovsky, in 1910.

U hoorde het tweede deel uit de Sinfonietta van Nikolaj Miaskovsky, uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Tot besluit van dit uur ook nog het derde deel van deze Sinfonietta, die gecomponeerd werd in 1910. En wilt u meer weten over de muziek van Miaskovsky? Dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur, en dat is Cassandra van Acht. Ik geef u haar adres en dat is c.vanacht@online.nl. Dit was de Concertzender met een uur over Nikolaj Miaskovsky. Graag tot de volgende keer.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantate Davide Penitente, KV 469. Met de sopranen Gertrud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantate Davide Penitente van Mozart.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Olan. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton en verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Joseph Laber past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blinde instituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Jozef Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Laber en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Laber ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Laber zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Laber laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendl. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Joseph Laber.

Dat waren delen 3 en 4 uit de vioolsonate opus 5 in 1891, geschreven door Joseph Labor. 4 jaar later componeerde Labor een werk voor een virtuoos op de hoorn. Die heette Louis Savard en trad vaak op in Oostenrijk, Duitsland en Rusland. Eigenlijk heette die Miroslav Viverka en hij werd geboren in de Tsjechische stad Olomouc, waar Mahler ook lang heeft gewerkt. Voor hem schreef Labor Thema en Variaties, opus 10. Samen verzorgden Labor en Savard ook de première in de kleine zaal van de Weense Muziekverein. Op 21 februari 1896 was dat. Thema en Variaties, opus 10 van Joseph Labor dus nu, door Primelsel Vojta Hoorn en Oliver Trindel Piano.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Tibergien piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Tibergien in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoorde de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Daranyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Tsiganen, eigenlijk een meesterwerk. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsiganen van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Dibergin. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messe en Pastoral pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerende zijn Laila Bersiani sopraan, Emma Peticola sopraan, Stella Salvati alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor, en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over het eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beeldend Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.

Dat was Christophe Précardien tenor en Michael Gees piano met het lied Nachtstuk van Franz Schubert. In Zügenglöcklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderers Nachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. Luistert u opnieuw naar tenor Christophe Précardien en pianist Michael Gees en naar de verbluffende muzikale eenvoud van Schubert's noten.

U hoorde het duo concertant van Jean-Baptiste Saint-Gelais, gespeeld door Gaetano Di Bacco, Enzo Filippetti en pianist Bruno Canino. Dit is de Concertzender met de tweede aflevering van de serie Saxofoon. En we gaan verder met muziek van de componist Jean-Baptiste Saint-Gelais. Deze componist zorgde voor het studiematerjaal van de eerste saxofoonstudenten aan het Parijse Conservatorium. U hoort vier van deze werken. Alle gegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.

U hoorde vier werken van componist Jean-Baptiste Saint-Gelais, gespeeld door Gaetano Di Bacco, sopraansaxofoon, Giuseppe Berardini, tenorsaxofoon, Fabrizio Paoletti, baritonsaxofoon en Bruno Canino op piano. We gaan verder met vijf korte werken van Saint-Gelais. Eerst hoort u het virtuose solo de concert nummer 1, opus 74. Gegevens van de uitvoerende vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender en in het afgelopen uur hoorde u composities van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Deze 19e eeuwse componist werkte aan het Parijse conservatorium samen met Adolphe Sax. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van de serie Saxofoon, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift voor u. Het heet Meditation No. 3 en het is van componist Adriaan Valk. En hij speelt in deze uitvoering zelf ook de altsax.

U luistert naar de Concertzender en wij beginnen aan een nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie gaat worden Tussen Droom en

citaat. Deel 1, 1892-1906, dat is de periode van Paul Gilson. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u natuurlijk zo meteen. Want we beginnen dus de serie tussen droom en daad. En daarin staan we stil bij het fin de siècle en het begin van de muziek uit de vroege 20e eeuw. En op het eind komen ook nog futuristische klanken aan bod. In deze eerste aflevering staan we stil bij de Belgische componist Paul Gilson. Eddie Levies, redacteur van de krant Le Soir, vroeg aan de jonge componist om zijn gedicht La Mer op muziek te zetten. En in 1892 was de partituur klaar. Met als bijzonderheid dat in het vierde deel de hele familie van de saxhoorns te horen zijn. Dat is een instrument en die heeft Adolf Sax tussen 1842 en 1854 gebouwd. En daarnaast horen we ook nog de matrozen alsof ze zo zijn weggelopen uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. En het alles, dat wordt nu uitgevoerd door het Vlaams Radioorkest en de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor. En verder horen we in het vierde deel de brassband Buizingen. Dit alles onder leiding van Martin Brabants.

Dat was de Missa São Sebastião van Heitor Villa-Lobos. Door de Corydon Singers en Orchestra, onder leiding van Matthew Best. U luistert naar de Concertzender. Dit is het tweede deel van een vierdelige serie rond de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Onder de titel Musica Classica Brasileira. In de periode 1916-1957 schreef Villa-Lobos 12 symfonieën. Die symfonieën verschillen nogal van elkaar. Op zich is dat niet zo verwonderlijk, omdat er 40 jaar tussen zit. Volgens de biograaf Vasco Maris was de symfonie niet het genre waar Villa-Lobos zichzelf in het bijzonder in onderscheidde. Hij componeerde in 1916 zijn eerste symfonie, met als ondertitel O Imprevisto, het onverwachte. Het tweede en derde deel van deze symfonie werden voor het eerst uitgevoerd door het orkest Grande Compagnia Italiana onder leiding van Gino Marinucci. En dat was in 1919 in Rio de Janeiro. Zijn eerste symfonie dirigeerde Villa-Lobos zelf een jaar later in het Rio Teatro Municipal met het volgende orkest Sociedade de Concertos Sinfónicos. Het originele manuscript van de eerste symfonie behoort nu tot het Villa-Lobos Museum in Rio de Janeiro. Hier is die eerste symfonie, een opname van het SWR Radio Symfonieorkest Stuttgart onder leiding van Carl Sinclair. Eerste symfonie, opus 112.